ze te wachten op mensen werken ze s'nachts. De rest neemt ook geen tijd. Het zilvert zijn meester Bates van de Sweet Tranny van Transsexual Transylvania. Hier op mijn naast in Roeskoef. Hij had een